0: kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend ook nog eens met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. In de Verenigde Staten zijn twee straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om twee gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten twee mensen. Ze konden zich allemaal in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen gisteravond met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. De andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu echt wel binnen handbereik ligt voor club.
1: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
0: Het verschil tussen club en Union is nu 4 punten. Donderdag kan club kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. Komende uren nog buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen wel droog. Met tegen de namiddag opnieuw wisselvallig weer met buien. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en ook een stuk zachter. Goeienacht nog. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible.
2: Ekili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immos Koopman!
9: Radio 2, relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op

0: Het is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen. Zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. Het land waar de meeste executies waren is Iran. Daar werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. De mensenrechtenorganisatie stelt dat er wellicht nog veel meer executies zijn, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie gekend. In een aantal landen is er wel beterschap, zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt en kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen die konden zich in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In Litouwen is een drone neergestort zonder te ontploffen. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne, zegt het Nationaal Crisiscentrum in Litouwen. Er vielen ook geen gewonden. Mogelijk raakte het navigatiesysteem van de drone verstoord door Russische luchtverdediging. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van de 3 Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. Het weer nog, hier en daar nog een bui in het centrum en vooral het oosten van het land. Minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Tegen de namiddag krijgen we opnieuw buien en maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en zachter. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op Facebook.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico van het hantavirus voor de wereldbevolking inschatten als laag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wel nog meer besmettingen mogelijk voor de opvarenden van het cruiseschip. Volgens de WHO worden 440 mensen in zeker 30 landen nauwlettend opgevolgd door de mogelijke blootstelling aan het virus. Het cruiseschip zelf komt normaal gezien vandaag aan in de haven van Rotterdam. Er zijn nog 25 bemanningsleden aan boord en voorlopig zijn er bij hen geen nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen, zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. In Iran werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. Het echte cijfer in totaal ligt wellicht nog hoger, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie. In een aantal landen is er wel beterschap, zegt Amnesty. Zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt en kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. Vanochtend starten werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarden op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens die werken over versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus mogelijk langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen, en richting Bergen-Halle rijden. Ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: Het weer dan nog in het oosten, nog even regen. Minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen dan weer droog. En dan in de namiddag krijgen we opnieuw buien, maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. Het aantal executies wereldwijd was nooit eerder zo hoog als vorig jaar. Dat staat in het jaarlijks rapport van Amnesty International. In 17 landen werden in totaal 2707 mensen geëxecuteerd. Een stijging van bijna 80% ten opzichte van 2024. Iran liet vorig jaar het hoogste aantal mensen executeren. 2159, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Amnesty is het hoge aantal vooral het gevolg van regeringen die de doodstraf blijven gebruiken om angst te zaaien onder de bevolking. Naast Iran zijn dat onder meer Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van de Islamitische Jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij de aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. En in het zuiden van Libanon heeft Israël 5 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. En vandaag starten werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdruk, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: In het oosten nog even regen, minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met buien, bij maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoopman.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goed.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf 18 jaar voelen jongeren in ons land zich vaak minder waardig en eenzaam. Ook het gevoel om altijd en overal te moeten presteren trekt het geluksgevoel naar omlaag. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen. Dat is een groot maatschappelijk onderzoek en opdracht van de VRT. Onderzoekster Sarah Klaas van de UGent heeft twee verklaringen.
1: Enerzijds is dat een uitdagende levensfase waarin dat mensen meer verantwoordelijkheden krijgen. En dan een tweede iets is dat de 18-jarigen van nu zijn natuurlijk ook wel de tieners van de COVID-pandemie. En we weten dat hoe je je voelt als adolescent, dat dat een van de belangrijkste voorspellers is van hoe je je voelt als volwassen.
0: Ook alleenstaande zeggen in onze rondvraag zich minder gelukkig te voelen. Oudere mensen maken zich dan weer vaak zorgen over alle internationale spanningen. Vandaag starten werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, dat zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
2: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: Het aantal executies wereldwijd was nog nooit eerder zo hoog als vorig jaar. Dat staat in het jaarlijkse rapport van Amnesty International. In 17 landen werden in totaal 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is een stijging van bijna 80% ten opzichte van 2024. Iran liet vorig jaar het hoogste aantal mensen executeren, 2159. Een verdubbeling is dat ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Amnesty is het hoge aantal vooral het gevolg van regeringen die de doodstraf blijven gebruiken om angst te zaaien onder de bevolking. Naast Iran zijn dat onder meer ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Het aantal echte executies ligt wellicht nog hoger, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en ook Noord-Korea is er weinig tot geen informatie. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van de islamitische jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij die aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. In het zuiden van Libanon heeft Israël dan weer 5 mensen gedood. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht en die is dit weekend met 45 dagen verlengd. Maar toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen. Het werd 5-0. Een van de uitblinkers was Brugge-aanvoerder Hans van Aken, die zijn club op weg heeft gezet naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. En van Aken beseft dat de titel nu echt binnen handbereik ligt voor club.
3: We wisten dat een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
0: Dankzij deze overwinning is het verschil tussen Club en Union nu 4 punten. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. Het weer vanochtend, nog wat regen in het oosten, in de rest van het land meestal droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 16 graden. Morgen periode van regen of buien vanaf het westen en 17 graden. Ook woensdag nog altijd buien, tegen het einde van de week wordt het dan wat droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
4: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Ouderen en tieners zijn in Vlaanderen het gelukkigst, maar de leeftijd van 18 jaar is wel een keerpunt. Het aantal executies wereldwijd was nooit eerder zo hoog als vorig jaar en in het voetbal staat Club Brugge dicht bij de landstitel na winst tegen Union. Heel goedemorgen. Vanaf 18 jaar krijgt het geluksgevoel van Vlamingen een deuk. Jongeren geven aan dat ze worstelen met prestatiedruk en eenzaamheid. Ouderen en tieners zijn over het algemeen het gelukkigst in Vlaanderen. Dat blijkt allemaal uit De Foto van Vlaanderen. Dat is een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Meer uitleg door Katrien Pijsman.
5: Jongeren boven de 18 jaar zeggen dat ze zich vaak minderwaardig en eenzaam voelen. En ook prestatiedruk haalt hun geluksscore naar omlaag. Dat komt voor een stuk omdat hun leven op dat moment erg verandert. Maar we mogen ook de gevolgen van corona niet vergeten, zegt onderzoekster Sarah Klaas van de UGent.
6: We mogen niet ontkennen dat de coronapandemie wel een grote impact had op de mentale gezondheid van onze adolescenten. En we weten dat hoe je je voelt als adolescent een van de belangrijkste voorspellers is van hoe je je voelt als volwassene.
5: Ook internationale spanningen maken mensen ongerust, vooral 65-plussers, maar ook hun gezondheid.
7: Dat ik wat sukkel met mijn knieën, met mijn benen, ja, dat is misschien toch wel iets dat een rol speelt.
8: De grote mannen doen wat ze willen. Het zal niet maar gebeuren, hè. Een bom op je hoofd, je familie weg. Het zijn zo die dingen waar ik toch wel een beetje schrik van heb.
5: En tot slot, geld maakt niet altijd gelukkig, maar van iedereen die aangeeft zich ongelukkig te voelen, heeft de helft op het eind van de maand problemen om de rekeningen te betalen.
4: Vandaag starten werken aan het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
9: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
4: De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico van het hantavirus voor de wereldbevolking inschatten als laag. Volgens de WHO zijn er wel nog meer besmettingen mogelijk voor de opvarenden van het getroffen Nederlandse cruiseschip. De WHO zegt dat 440 mensen in zeker 30 landen nauwlettend opgevolgd worden door mogelijke blootstelling aan het virus. Het cruiseschip komt normaal gezien vandaag aan in de haven van Rotterdam. Er zijn nog 25 bemanningsleden aan boord en voorlopig zijn er bij hen geen nieuwe mogelijke besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat wereldwijd sterft in een executie stijgt sterk. Vorig jaar zijn er ruim 2700 executies geteld door mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Helene van der Weken, die verklaring ligt vooral in Iran.
10: Inderdaad, er zijn vorig jaar 2159 mensen geëxecuteerd, minstens. En dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. In totaal is er een stijging van bijna 80% op een jaar tijd. Als je alle landen telt waar cijfers van zijn, naast Iran zijn dat bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, Kuwait, Egypte en de Verenigde Staten. En samen is het het hoogste aantal executies dat Amnesty in zo'n 55 jaar heeft geregistreerd. Vaak zijn die executies voor drugsfeiten, of dat is toch de officiële verklaring, in ongeveer de helft van de gevallen. Maar eigenlijk liggen de cijfers nog veel hoger dan in die tellingen, zegt Wies de Graven van Amnesty International.
11: En we mogen ook China niet vergeten. We hebben geen officiële cijfers uit China, maar we gaan ervan uit dat daar minstens duizenden mensen ook geëxecuteerd werden vorig jaar.
10: Het klein beetje goede nieuws is dat er maar 17 landen zijn waar executies gebeuren. Amnesty vraagt dan ook dat andere landen meer druk uitoefenen op die landen om de doodstraf volledig af te schaffen.
4: Helene, dankjewel. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van islamitische jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij de aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. In het zuiden van Libanon heeft Israël dan weer 5 mensen gedood. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht en die is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. En intussen dreigt de Amerikaanse president Trump opnieuw met aanvallen tegen Iran. Op sociale media zegt hij dat de tijd voor Iran opraakt en dat er niets van dat land zal overblijven. Jens Fransen van onze buitenlandredactie, wat moeten we daar nog van geloven?
12: Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Amerikaans president Trump Iran bedreigt. Begin april deed hij gelijkaardige uitspraken en veel indruk heeft dat toen niet gemaakt op Iran. Maar het toont wel de groeiende frustratie in Washington dat Iran zich maar niet gewonnen geeft. Integendeel, Iran blijft de prijs opdrijven bij onderhandelingen. Het bezoek voorbije week van Amerikaanse president Trump aan China leverde ook al geen doorbraak met Iran. En in de VS lijkt het Witte Huis nu in te zien dat er nog 2 opties zijn. Ofwel, de eisen voor een akkoord met Iran gevoelig lager stellen, maar dat betekent politiek gezichtsverlies voor Trump, ofwel een nieuwe ronde bombardementen op Iraanse leiders of energieinfrastructuur, maar zonder garanties op een akkoord.
4: Oké, Jens, dankjewel. In het voetbal heeft Club Brugge gisteravond een grote stap gezet richting nieuwe landstitel. Het won van de enige concurrent nog Union met 5-0. Verslag van Bert Sterks.
13: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Zeiss na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde, weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd, 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als Club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20ste landstitel.
4: Club speelt donderdag inderdaad tegen KV Mechelen en kan daar dus kampioen worden, maar aanvoerder Hans van Aken wil zich nog niet meteen rijk rekenen.
14: We wisten dat het een belangrijke stap was in de juiste richting en die hebben we genomen. Maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
4: Ik heb nog het weerbericht voor u vanochtend. Wat regen in het oosten, elders meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen periode van regen of buien vanaf het westen en tot 17 graden. Ook woensdag nog buien. Tegen het einde van de week dan wordt het wat droger en warmer. Ouderen en tieners zijn het gelukkigst in Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek en dat was de opener van het ochtendnieuws. Maar het geluksgevoel neemt wel af vanaf 18 jaar. Dan voelen mensen zich vaak minderwaardig en eenzaam. Ook het gevoel om altijd en overal te moeten presteren trekt het geluksgevoel van jonge mensen naar omlaag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoop, man.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
4: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Ouderen en tieners zijn in Vlaanderen het gelukkigst, maar de leeftijd van 18 jaar is wel een keerpunt. Het aantal executies wereldwijd is in een jaar tijd met bijna 80% gestegen. En in het voetbal staat Club Brugge dicht bij de landstitel na winst tegen Union. Goedemorgen, 7,1 op 10, dat is de gemiddelde geluksscore die de Vlaming zichzelf geeft. Dat blijkt uit Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek en opdracht van VRT. De jongste en de oudste Vlamingen zijn het gelukkigst, maar de leeftijd van 18 jaar, dat is wel een kantelpunt. Meer uitleg door Katrien Persman.
5: Jongeren boven de 18 jaar zeggen dat ze zich vaak minderwaardig en eenzaam voelen. En ook prestatiedruk haalt hun geluksscore naar omlaag. Dat komt voor een stuk omdat hun leven op dat moment erg verandert. Maar we mogen ook de gevolgen van corona niet vergeten, zegt onderzoekster Sarah Klaas van de UGent.
6: We mogen niet ontkennen dat de coronapandemie wel een grote impact had op de mentale gezondheid van onze adolescenten. En we weten dat hoe je je voelt als adolescent een van de belangrijkste voorspellers is van hoe je je voelt als volwassene.
5: Ook internationale spanningen maken mensen ongerust, vooral 65-plussers, maar ook hun gezondheid.
7: Dat ik wat sukkel met mijn knieën, met mijn benen, ja, dat is misschien toch wel iets dat een rol speelt.
8: De grote mannen doen wat ze willen. Het zal niet maar gebeuren, hè. Een bom op je hoofd, je familie weg. Het zijn zo die dingen waar ik toch wel een beetje schrik van heb.
5: En tot slot, geld maakt niet altijd gelukkig, maar van iedereen die aangeeft zich ongelukkig te voelen, heeft de helft op het eind van de maand problemen om de rekeningen te betalen.
4: De opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren meer vragen van vaders, alleen of samen met de partner. Iedereen die betrokken is bij de opvoeding kan bij de hulplijn terecht met vragen. Meer dan de helft van die vragen kwam van moeders, 13% van vaders. De meeste vragen gingen over tieners, directeur van de opvoedingslijn Ilse de Blok.
9: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten. En dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie, rond slechte vrienden. Ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hey, hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics voor vaders.
4: De opvoedingslijn kreeg vorig jaar in totaal 1455 vragen. Dat is een daling in vergelijking met een jaar eerder. De federale auditdienst wil geen onderzoek voeren naar de spoedaankoop van antidroonwapens van de federale regering, omdat die dienst zich naar eigen zeggen onvoldoende thuis voelt in militaire aankoopdossiers. Dat schrijft De Morgen en het is bevestigd aan onze redactie. De vraag naar een audit kwam van minister van Defensie Theo Francke na onderzoek van PANO over onder meer de versnelde aankoop van antidroonwapens. Dat riep vragen op over de aankoop, al blijft minister Francke erbij dat alles volgens de regels is verlopen. In Westende zijn afgelopen nacht 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand in hun huis. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in de living. Beide bewoners van het huis lagen toen te slapen. Ze raakten wel op tijd naar buiten, maar hadden veel rook ingeademd. Het huis is onbewoonbaar verklaard. Het aantal mensen dat wereldwijd sterft in een executie stijgt sterk. Vorig jaar zijn er ruim 2700 executies geteld door mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Helene van der Beke geeft meer uitleg bij het rapport.
2: Abdullah Alderazi wordt beschuldigd van een misdaad op zijn 17 jaar. Hij bekent onder marteling, het verdikt, de doodstraf. Het is maar één van vele verhalen. Volgens Amnesty waren er vorig jaar 80% meer executies, waar we van weten, dan het jaar ervoor. Vooral in Iran. Wist de graven van Amnesty.
10: We zien dat na de aanvallen van Israël op Iran in juni 2025 het aantal executies enorm gestegen is in Iran. Wat dus een middel is van de Iraanse autoriteiten om hun macht te tonen.
2: In 17 landen bestaat de doodstraf nog, zoals ook Saudi-Arabië, Egypte en de Verenigde Staten. Vaak voor drugs.
10: Enerzijds wordt de doodstraf gebruikt als een extreme illegale straf voor drugsgerelateerde feiten. Maar wat we helaas ook vaak zien, is dat daaraan zeer onrechtvaardige processen voorafgaan.
2: In China vielen waarschijnlijk ook nog 1000 doden, maar dat is staatsgeheim. Amnesty vraagt dat de VN druk uitoefent om de doodstraf overal af te schaffen.
4: Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van de Islamitische Jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij de aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. En in het zuiden van Libanon heeft Israël 5 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht en die is dit weekend nog eens met 45 dagen verlengd. Maar toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn er al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft Israël aanvallen. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen opnieuw met aanvallen tegen Iran. Op sociale media zegt hij dat de tijd voor Iran opraakt en dat er niets van het land zal overblijven. Jens Fransen van onze buitenlandredactie, wat moeten we daarvan geloven?
11: Ja, het is niet de eerste keer dat president Trump Iran bedreigt. Begin april deed hij nog gelijkaardige uitspraken en veel indruk heeft dat toen niet gemaakt bij Iran. Maar het toont wel de groeiende frustratie in Washington dat Iran zich niet gewonnen geeft. Integendeel, Iran blijft maar de prijs opdrijven bij onderhandelingen. En het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China leverde ook al geen doorbraak in het dossier. In de VS lijkt het Witte Huis nu in te zien dat er nog maar 2 opties zijn. Ofwel eisen voor een akkoord met Iran gevoelig lager stellen, maar dat leidt tot gezichtsverlies voor president Trump, ofwel een nieuwe ronde bombardementen op Iraanse leiders of energieinfrastructuur. Zonder garanties dan op een akkoord.
4: Jens, dankjewel. In het voetbal heeft Club Brugge gisteravond een grote stap richting een nieuwe landstitel gezet. Het won van de enige concurrent Union met 5-0. Verslag van Bert Sterks.
12: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Zeiss na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde, weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd, 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als Club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20e landstitel.
4: Een club kan inderdaad op het veld van KV Mechelen donderdag kampioen worden, maar aanvoerder Hans van Aken wil zich nog niet meteen rijk rekenen.
13: We wisten dat een belangrijke stap was in de juiste richting en die hebben we genomen. Maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
4: Het weer vanochtend, nog wat regen in het oosten, elders meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 16 graden. Morgen periode van regen of buien vanaf het westen en tot 17 graden. Ook woensdag nog altijd buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en een pak warmer. Ouderen en tieners zijn het gelukkigst in Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek en het zat vooraan in het ochtendnieuws. Maar de leeftijd van 18 is wel een kantelpunt. Jonge Vlamingen voelen zich namelijk minder waardig en eenzaam vaak. En ook het gevoel om altijd en overal te moeten presteren trekt het geluksgevoel naar omlaag. Alle details van dat onderzoek zijn ook te vinden op vrtnieuws.be.
14: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Radio 2 Relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Vlaamse ouderen zijn het meest gelukkig, dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van VRT. 65-plussers kunnen dankzij hun levenservaring een aantal dingen beter relativeren, maar toch maken ook zij zich zorgen, vooral over de oorlogen wereldwijd en over hun eigen gezondheid. Alleenstaanden voelen zich vaker minder gelukkig dan mensen die samenwonen. Dat is ook al gebleken uit eerdere onderzoeken, zegt Sarah Klaas, onderzoekster aan de Universiteit Gent.
1: Het hebben van een partnerrelatie is een van de belangrijkste bouwstenen van gelukkig zijn. Wanneer wil zeggen dat singles niet gelukkig kunnen zijn. En die kunnen ook uit andere bronnen of uit andere relaties heel veel voldoening halen. Maar we zien wel typisch dat mensen zonder partner, dat die toch wel duidelijk lager scoren op hun mentaal welzijn.
0: In Braschaat in de provincie Antwerpen worden de leerlingen van de school van twee slachtoffers van het ongeval van dit weekend opgevangen. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen 100 km per uur tegen een boom in Braschaat. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet, de andere raakte gewond. Er is een rouwteam op school, zegt directeur Patrick De Bruin van het Sint-Michielscollege.
2: Op dit moment staan we klaar om de leerlingen van de betrokken klasse en iedereen die daar nood aan heeft op te vangen in ons open leercentrum. Er staat een aantal leerkrachten klaar van het rouwteam. Mensen van het CLB en de politie zijn ook aanwezig en gaan dus eigenlijk de leerlingen zo goed mogelijk opvangen, zowel wat rouwverwerking betreft als wat de vragen naar aanleiding van het ongeval betreft.
0: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog kritiek. De gemeente Braschaat opent vandaag ook een steunregister. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren opvallend meer vragen van vaders. Meer dan de helft van de vragen kwam van moeders, 13% van vaders. Die belden zowel alleen als samen met hun partner, omdat ze vragen hadden over de opvoeding van hun kind. Vaak over problemen met tieners, zegt directeur van de opvoedingslijn Ilse de Blok.
3: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten. En dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie, rond slechte vrienden. Ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hey, hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics voor vaders.
0: Ook steeds meer grootouders contacteren de opvoedingslijn met vragen over de kleinkinderen waar ze regelmatig op passen. In totaal kreeg de lijn vorig jaar bijna 1500 vragen. Dat is een daling in vergelijking met een jaar eerder. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn opnieuw 7 mensen gedood. In het zuiden vielen 5 doden, onder wie 2 kinderen. In het oosten is een leider van een Palestijnse organisatie gedood en ook zijn dochter van 17 jaar. Sinds half april is er tussen Libanon en Israël een staakt het vuren. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Maar toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Vandaag meestal droog. In de namiddag krijgen we dan wel weer opnieuw buien en kans op onweer. We halen tot 16 graden. Ook de komende dagen vaak regen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Code Yellow!
6: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de klein lettertje?
6: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio 2, relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
5: VRT Radio 2.
7: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saizai. Brasschaat in de provincie Antwerpen worden de leerlingen van de school van 2 gewonden van het ongeval van dit weekend opgevangen. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen 100 km per uur tegen een boom in Brasschaat. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet, de andere raakte gewond. De leerlingen van het Sint-Michielscollege zijn erg geschrokken.
8: Dat is wel schrikken dat dat zo in onze gemeente gebeurt en om te horen dat dat dan kinderen van onze school zijn, dat zou je verschrikken.
9: Ja, toch wel met zo'n leeg gevoel precies of zo, omdat er zo 2 mensen weg zijn eigenlijk nu, dat nu in het ziekenhuis liggen, dat ze wel zo aan, ah ja, okay, ja, die mister of die gaan we vandaag niet zien en zo.
10: Eerst wist ik niet wie het waren, dus dacht ja, dat zijn geen mensen die ik ken of zo, maar toen ik hoorde dat ik ze kende, was ik toch wel geschokt.
7: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog kritiek. De gemeente Brasschaat opent vandaag ook een steunregister. In Rotterdam in Nederland komt rond deze tijd het cruiseschip aan waarop 11 passagiers besmet raakten met het hantavirus. Alle passagiers hebben het schip eerder al verlaten en zijn naar hun thuisland gebracht. Er zijn wel nog 25 personeelsleden aan boord. Zij zullen worden opgevangen in aparte ruimtes. Het was even zoeken naar een goede plek in de haven voor het cruiseschip, zegt havenmeester René de Vries.
11: Uiteraard een ligplaats op enige afstand van bewoond gebied, want niemand zit te wachten op een zodanig schip heel dicht bij zijn woning. Daarbij voorzieningen treffen dat de bemanningen in quarantaine kan. 23 mensen gaan daar in quarantaine. Er is een teststraat ingeregeld, zodat iedereen getest kan worden.
7: Vorig jaar zijn in de hele wereld meer dan 2700 mensen gestorven door de doodstraf. Dat is een stijging met maar liefst 80% op een jaar tijd, blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. En vermoedelijk zijn er nog veel meer executies geweest, zegt Wies de Graven.
12: Het is vooral Iran dat verantwoordelijk is voor die enorme stijging, met minstens 2159 executies. En dat is ook een verdubbeling ten aanzien van 2024. Maar ook in andere landen zien we grote stijgingen, onder meer in Saudi-Arabië, in Kuwait, in de Verenigde Staten. En we mogen ook China niet vergeten. We hebben geen officiële cijfers uit China, maar we gaan ervan uit dat daar minstens 1000 mensen ook geëxecuteerd werden vorig jaar.
7: Het weer vandaag meestal droog, maar in de namiddag krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. We halen temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag ook vaak regen en temperaturen rond 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
8: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
7: U heeft toch geen bingeprobleem?
8: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
7: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Radio 2, relax.
11: Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De federale auditdienst wil geen onderzoek doen naar de spoedaankoop van anti-dronewapens van de federale regering, dat schrijft De Morgen. Volgens de overheidsdienst weten ze te weinig over militaire aankopen. Het was minister van Defensie Theo Francken die een onafhankelijk onderzoek had gevraagd na een reportage van het VRT-programma Pano over mogelijke fouten die zijn gemaakt bij de aankoop van anti-dronewapens. In Schaarbeek in Brussel is vanochtend rond 8 uur een school tijdelijk ontruimd geweest, omdat er een granaat was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam de granaat ophalen, maar die bleek eerder al onschadelijk te zijn gemaakt en was dus niet meer gevaarlijk. Het is niet duidelijk waar de granaat vandaan kwam. In Rotterdam in Nederland is het cruiseschip aangekomen waarop 11 mensen besmet raakten met het Hantavirus. Alle passagiers hebben het schip eerder al verlaten en zijn naar hun thuisland gebracht. Er zijn wel nog 25 personeelsleden aan boord. Zij gaan nog minstens een maand in quarantaine in aparte wooneenheden en zullen ook nog uitgebreid getest worden, zegt de Gezondheidsdienst van Rotterdam.
1: Van tevoren worden ze inderdaad medisch gescreend. Dan worden ze ook getest, er worden bloedbuizen afgenomen om te kijken of ze misschien, ook al hebben ze nog geen klachten, toch de infectie onder de leden hebben. En we herhalen dat ook elke week, die bloedafnames. En elke dag hebben we contact met ze. Ze krijgen een thermometer bij aankomst. Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt wel dat het risico rond het Hantavirus nog altijd laag is. Vorig jaar zijn in de hele wereld meer dan 2700 mensen gestorven door de doodstraf. Dat is een stijging met maar liefst 80% op een jaar tijd, blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vooral in Iran zijn er veel executies, zegt Wies de Graven.
2: We zien dat na de aanvallen van Israël op Iran in juni 2025, dat in de tweede helft van het jaar het aantal executies enorm gestegen is in Iran. Wat dus een middel is van de Iraanse autoriteiten om hun macht te tonen, om hun repressie op te voeren. En we zien helaas ook dat mensen die actief zijn in demonstraties, dat ook zij geëxecuteerd worden. En helaas in de eerste maanden van 2026 zien we die trend doorzetten.
0: Ook in andere landen is er een stijging van het aantal executies, zoals in Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. En de cijfers liggen nog hoger, want van bepaalde landen zoals China zijn er geen officiële cijfers, terwijl daar wellicht duizenden mensen worden geëxecuteerd. Vandaag meestal droog, maar in de namiddag krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. We halen tot 16 graden. Ook de komende dagen nog vaak regen en tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Go
1: Yellow! Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op 40.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De 14-jarige passagier van het dodelijk ongeval met tieners in Brasschaat is buiten levensgevaar. En bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 30 mensen gewond. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het dodelijk ongeval in Brasschaat in de provincie Antwerpen afgelopen weekend is niet meer in levensgevaar. Dat zegt het parket. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een auto tegen een boom terecht en daarin zaten 5 minderjarigen. Eén jongen, een passagier van 16, stierf. De andere raakte zwaar gewond, maar niemand is nog in levensgevaar dus. De jongeren zouden samen op een feestje zijn geweest. Kort voor het ongeval zou er nog gemeld zijn bij de politie dat er overlast was. In Brasschaat zelf is een rouwregister geopend in het gemeentehuis en deze mensen kwamen steun betuigen.
1: Dat we meevoelen met de pijn van de ouders en waarschijnlijk ook de grootouders en dat we ze veel sterkte wensen.
2: Mijn kleindochter zit bij een van de jongens in de klas en we zijn er erg van ontdaan.
3: Je kan je totaal niet voorstellen hoe op 1 seconde op zo'n klein ogenblik heel het leven overhoop gegooid wordt, hoe dromen ineens anders worden en het leven anders getekend wordt. En eigenlijk is dat het enige waar ik op dit moment bij kan stilstaan, dat dat toch heel veel pijn en heel veel verdriet met zich meebrengt.
0: In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen rond 8 uur een school tijdelijk ontruimd geweest omdat er een granaat was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam de granaat ophalen, maar die bleek eerder al onschadelijk te zijn en was dus niet meer gevaarlijk. Het is niet duidelijk waar de granaat vandaan kwam. Graaf Etienne d'Avignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. D'Avignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek en de economie. Hij was minister van Staat en bestuurder in verschillende ondernemingen in ons land. In maart besliste de Brusselse Raadkamer dat hij zich moest verantwoorden voor zijn aandeel bij de moord op de eerste Congolese premier Patrice Lumumba in 1961. Bij de zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne afgelopen nacht zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. In Dnipro brak brand uit in het dak van een appartementsgebouw. Daarbij zijn zeker 26 mensen gewond geraakt, onder wie ook verschillende kinderen. Ook andere steden werden geviseerd, zoals Odessa, ten zuiden. Daar is journalist Bruno Beekman. En volgens hem is dit geen vergelding voor de grote Oekraïnse aanval op Rusland afgelopen weekend. Er is een groot verschil tussen beiden, zegt hij.
4: Rusland doet gewoon verder waar het al 1545 dagen mee bezig is. Het verschil is dat de Oekraïners, zoals gisteren in de regio Moskou, die viseren vooral militaire installaties en de olie-infrastructuur, terwijl Rusland voor 95% burgerdoelwitten treft.
0: De Israëlische marine entert op dit ogenblik een groep zeilschepen die op weg is naar Gaza. De schepen hebben activisten aan boord en ze wilden op die manier de Israëlische blokkade van Gaza doorbreken. Jens Fransen, wat weet je intussen? Je volgt het voor ons.
5: Wel, zowel activisten als het Israëlische leger verspreiden beelden zo net van die actie en je ziet militairen aan boord komen van die zeilschepen van op speedboten. In totaal gaat het om een groep van zo'n 50 bootjes zeilschepen. De militaire actie verloopt vrij rustig, toch zonder dat er geschoten wordt of traangas wordt gebruikt. Je ziet dat de activisten allemaal reddingsvesten aan hebben en verschillende van hen steken ook de handen in de lucht. Volgens Israël gaat het om het symbolische stunt van activisten. Het is ook niet de eerste keer dat er zo'n vloot van zeilbootjes probeert naar Gaza te varen. En elke keer ontvouwt zich dan min of meer hetzelfde scenario. De Israëlische marine waarschuwt, de bootjes varen door en de Israëlische marine entert dan en stopt zo de blokkade. Het Israëlische leger zegt dat het de hulp aan boord in beslag neemt en via geëikte kanalen dan zelf aan hulporganisaties in Gaza bezorgd. De activisten worden gearresteerd en worden dan het land uitgezet.
0: En dan nog nieuws over het Eurovisie Songfestival, want zo'n 600 en 3000 Vlamingen hebben zaterdag rechtstreeks op tv op VRT1 naar de finale gekeken. Het is het laagste cijfer voor een finale sinds 2012. Fans die gekeken hebben via een tablet, laptop of smartphone zijn daarbij niet meegerekend. Er was dit jaar veel te doen rond de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival, omdat Israël ondanks de oorlog in Gaza mocht meedoen. De VRT wil dat er volgend jaar een stemming komt over welke landen mogen meedoen en welke niet. Spanje, Nederland, Ierland, IJsland en Slovenië deden dit jaar uit protest al niet mee. Als dat nu niet zal gebeuren, die stemming, dan zal de VRT volgend jaar geen kandidaat sturen. Deze namiddag wisselen bewolkt met buien, soms met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien en tot 19 graden. Vanaf donderdag geleidelijk aan droger en zonniger. En tegen vrijdag halen we tot 26 graden. En het nieuws begon met het dodelijk ongeval in Brasschaat van afgelopen weekend. Ook de 14-jarige passagier is nu buiten levensgevaar. In het gemeentehuis is een rouwregister geopend. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoop, man.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op 40.

Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn in de Middellandse Zee gegooid. Die komt wel ergens uit, zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Radio 2. Oh. Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De 14-jarige passagier van het dodelijk ongeval met tieners in Brasschaat is buiten levensgevaar. Zakenman en ex-Europees commissaris Etienne Davignon is overleden. En bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 30 mensen gewond. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het dodelijk ongeval in Brasschaat is niet meer in levensgevaar, zegt het parket. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een auto tegen een boom terecht en in die auto zaten 5 minderjarigen. 1 jongen, een passagier van 16, stierf daarbij. De andere raakte zwaar gewond, maar niemand is dus nog in levensgevaar. De jongeren zouden samen gefeest hebben en kort voor het ongeval zou er bij de politie nog melding geweest zijn van overlast. In het gemeentehuis van Brasschaat ligt nu een rouwregister. En burgemeester Adinda van Gerven ondertekende het als eerste.
4: We zijn allemaal jong geweest. Ieder van ons heeft ergens ooit eens iets gedaan dat je denkt, ja, in mijn jonge tijd. Maar alsjeblieft, laat ons daar niet over oordelen en veroordelen. Laat ons vandaag elkaar steunen, troosten en er voor elkaar zijn.
3: Graaf Etienne Davignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. Davignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek en economie in ons land. Hij was minister van staat en bestuurder in verschillende ondernemingen. Hij richtte ook mee SN Brussels Airlines op nadat Sabena failliet was gegaan. En daarna bleef hij ook verbonden met Brussels Airlines. In maart besliste de Brusselse raadkamer dat Davignon zich moest verantwoorden voor zijn aandeel bij de moord op de eerste Congolese premier Lumumba in 1961. Bij zware Russische drone- en rakettenaanvallen op Oekraïne afgelopen nacht zijn zeker 30 mensen gewond. In Dnipro brak brand uit in het dak van een appartementsgebouw. Daarbij zijn zeker 26 mensen gewond, ook verschillende kinderen. Ook andere steden werden geviseerd, zoals Odessa aan de kust. En daar is ook journalist Bruno Beekman. Volgens hem is dit geen vergelding voor de grote Oekraïnse aanval op Rusland dit weekend. En is er een groot verschil tussen beiden.
5: Rusland doet gewoon verder waar het al 1545 dagen mee bezig is. Hè. Het verschil is dat de Oekraïners, zoals gisteren in de regio Moskou, die viseren vooral militaire installaties en de olieinfrastructuur, terwijl Rusland voor 95% burgerdoelwitten treft.
3: De Israëlische marine entert op dit moment een groep zeilschepen die op weg is naar Gaza. Ze hebben activisten aan boord en ze willen op die manier de Israëlische blokkades van Gaza doorbreken. Jens Fransen, wat weet je intussen hierover?
6: Wel, zowel activisten als het Israëlische leger verspreiden beelden zo net van die actie en je ziet militairen aan boord komen van die zeilschepen van op speedboten. In totaal gaat het om een groep van zo'n 50 bootjes zeilschepen. De militaire actie verloopt vrij rustig, toch zonder dat er geschoten wordt of traangas wordt gebruikt. Je ziet dat de activisten allemaal reddingsvesten aan hebben en verschillende van hen steken ook de handen in de lucht. Volgens Israël gaat het om een symbolische stunt van activisten. Het is ook niet de eerste keer dat er zo'n vloot van zeilbootjes probeert naar Gaza te varen. En elke keer ontvouwt zich dan min of meer hetzelfde scenario. De Israëlische marine waarschuwt, de bootjes varen door en de Israëlische marine entert dan en stopt zo de blokkade. Het Israëlische leger zegt dat het de hulp aan boord in beslag neemt en via geëikte kanalen dan zelf aan hulporganisaties in Gaza bezorgd. De activisten worden gearresteerd en worden dan het land uitgezet.
3: En zo'n 603.000 Vlamingen hebben zaterdag rechtstreeks op VRT1 naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. De uitzending was goed voor hetzelfde marktaandeel als vorig jaar. Het hoogtepunt qua kijkers was om 9:33 om precies te zijn. Toen volgden 809.000 kijkers de uitzending. Er was dit jaar ook veel te doen rond de 70ste editie van het Songfestival, omdat Israël ondanks de oorlog in Gaza mocht meedoen. Spanje, Nederland, Ierland, IJsland en Slovenië stuurden uit protest geen kandidaat. De VRT wil nu dat er volgend jaar een stemming komt over welke landen mogen meedoen en welke niet. Als dat niet gebeurt, dan zal de VRT volgend jaar geen kandidaat sturen. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien, temperaturen tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk aan droger en een pak zonniger. En tegen vrijdag krijgen we tot 26 graden maximum. En het nieuws begon met het dodelijk ongeval in Brasschaat van afgelopen weekend. Ook de 14-jarige passagier is nu buiten levensgevaar. In het gemeentehuis is een rouwregister geopend. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness.
3: Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Chauffeurs van de lijn rijden maar 60% van de tijd met passagiers rond. De rest van de tijd rijden ze met lege bussen of staan ze stil. Dat zegt de Antwerpse afdeling van Vooruit in Gazet van Antwerpen. Toch zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk om het busvervoer efficiënt te laten verlopen, zegt Jens van Herp van de lijn.
1: Wij willen zoveel mogelijk passagiers vervoeren en zoveel mogelijk kilometers afleggen met het budget dat we krijgen van de Vlaamse regering. We slagen daar ook in, maar er zijn een aantal factoren die we niet helemaal in de hand hebben. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is niet optimaal. Wij hebben ook een aantal ritten die we rijden alleen in de spitsuren. Daar zitten effectief lege kilometers bij, dus zonder passagiers. Maar dat wil niet zeggen dat ons netwerk inefficiënt is.
0: Graaf Etienne Davignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. Davignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek en economie en was minister van staat en bestuurder in verschillende ondernemingen. Hij richtte mee SN Brussels Airlines op nadat de Sabena failliet was gegaan. Daarna bleef hij ook verbonden met Brussels Airlines. Davignon probeerde mee het oude België in stand te houden, zegt journalist en historicus Mark Reinebo.
2: Hij was, ik denk, de laatste vertegenwoordiger van wat je het oude België kan noemen, het Belgische establishment, dat al in de vorige eeuw is gestorven, maar hij vertegenwoordigde dat in quasi al zijn aspecten, zowel politiek als diplomatiek als economisch. En is dat zijn hele leven gebleven.
0: In maart besliste de Brusselse Raadkamer dat hij zich moest verantwoorden voor zijn aandeel bij de moord op de eerste Congolese premier Patrice Lumumba in 1961. En op de eilandengroep de Malediven in de Indische Oceaan zijn de 4 lichamen teruggevonden van de toeristen die er donderdagochtend waren gestorven toen ze naar enkele grotten doken. Een 5e lichaam was eerder al geborgen. Zaterdag nog stierf ook een duiker van de reddingsdiensten tijdens de zoektocht. Mogelijk was hij in de problemen geraakt door het slechte weer, maar dat wordt nog verder onderzocht. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien en soms onweer, maxima tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien, temperaturen tot 19 graden dan. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk aan droger en zonniger. Tegen vrijdag halen we 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness.
8: Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Rond 1:00 vanmiddag is een meisje van 14 gestorven op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Ze werd er aangereden door een bestelwagen. De hulpdiensten probeerden het meisje te reanimeren. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Chauffeurs van de lijn rijden maar 60% van de tijd met passagiers rond. De rest van de tijd rijden ze met lege bussen of staan ze stil. Dat zegt de Antwerpse afdeling van de Partij Vooruit. Toch zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk om het busvervoer efficiënt te laten verlopen, zegt Jens van Herp van de lijn.
4: Wij willen zoveel mogelijk passagiers vervoeren en zoveel mogelijk kilometers afleggen met het budget dat we krijgen van de Vlaamse regering. We slagen daar ook in. Maar er zijn een aantal factoren die we niet helemaal in de hand hebben. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is niet optimaal. Wij hebben ook een aantal ritten die we rijden alleen in de spitsuren. Daar zitten effectief lege kilometers bij, dus zonder passagiers. Maar dat wil niet zeggen dat ons netwerk inefficiënt is.
3: In Eijnen bij Oudenaarde heeft het treinverkeer vanmorgen een uur lang stilgelegen door een ontsnapte wallaby, een soort kangoeroe, die in de buurt van de sporen rondliep. Volgens Thomas Baken van Infrabel is het uitzonderlijk dat zo'n dier het treinverkeer verstoort.
5: We hebben natuurlijk al wel dieren op het spoor gehad, maar dat gaat dan om een hond of een paard, koeien, dat soort van zaken. We hebben nog wel andere dieren op het spoor gehad die misschien iets minder evident zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een alpaca, een soort van lama, zeg maar. Maar een kangoeroe, dat is niet alledaags.
3: Dierenartsen konden het dier vangen en terug bij zijn baas en zijn twee andere kangoeroes brengen. En in Spanje is Shakira vrijgesproken van belastingfraude in 2011. De Colombiaanse zangeres woonde tot 2022 in Barcelona in Spanje, maar had daar tot 2014 geen officiële fiscale woonplaats. Het Hoge Rechtshof volgt haar daarin. De fiscus moet haar nu meer dan 60 miljoen euro terugbetalen. Shakira werd eerder al veroordeeld voor belastingfraude. Net voor de start van het proces trof ze daarover nog een schikking. Het is wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien, temperaturen tot 19 graden maximum dan. Vanaf donderdag geleidelijk aan droger en zonnig. Tegen vrijdag tot 26 graden zelfs. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
12: Radio 2, relax.
13: Ontspannen met de beste muziek.
12: VRT Radio 2.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 16 gestorven op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Ze werd er aangereden door een bestelwagen. De hulpdiensten probeerden het meisje te reanimeren. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar toch. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Er komen nog altijd heel wat reacties op het overlijden van Etienne Davignon. Voormalig premier Mark Eyskens en leeftijdsgenoot noemt hem een zeer invloedrijk man achter de schermen. Davignon is vanmorgen overleden, hij werd 93. Hij had een carrière als diplomaat, als Europees commissaris en zakenman. Hij was ook minister van staat en volgens Mark Eyskens was hij geen tafelspringer, maar wel met veel gezag tot in het koningshuis toe.
14: Hij is een figuur van de schaduwzijde en daardoor ook zeer, zeer invloedrijk. Hij was veel invloedrijker dan de meeste politici. En hij had invloed op de houdingen van de vorst. De vorst liet zich door hem informeren.
3: En de sportieve baas van Club Brugge, Davy Rigaud, vertrekt naar Feyenoord in Nederland. Dat is opmerkelijk nieuws, want Rigaud is meeverantwoordelijk voor de successen van Club de voorbije jaren. Onder meer door goede transfers van spelers. Guillaume Prudhomme volgt Rigaud nu op bij Club. En hij is de zoon van voormalig doelman Michel Prudhomme. Het is wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt met buien, temperaturen tot 19 graden dan. Vanaf donderdag geleidelijk aan droger en zonniger. Tegen vrijdag tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: zie u nog altijd. Ik zie jou nog altijd graag.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness.
4: Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Ontspannen met de beste muziek.

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een meisje van 16 is overleden nadat ze werd aangereden door een bestelwagen in Antwerpen. En de meeste leerlingen die in het zesde leerjaar zitten weten waar ze al dan niet in het middelbaar kunnen starten. Rond 1:00 vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen, vertelt Kim Bastiaans van de politie.
1: Het meisje werd aangereden door een bestelwagen op de oprit. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZA onder politiebegeleiding, maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen.
0: De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 gestorven bij een arbeidsongeval. De zaakvoerder was aan het werk met een heftruck. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht, zegt Philippe de Ketelare van het Arbeidsauditoraat.
2: Het is inderdaad zo dat vanmorgen om 5:30 de politiediensten werden verwittigd omdat een man op het terrein werd gevonden. Wellicht is de klark in een greppel gereden, is hij omgekanteld en is het slachtoffer onder de heftruck terechtgekomen.
0: De man was op slag dood en alle hulp kwam helaas te laat. Veel leerlingen die in het zesde leerjaar zitten, hebben vandaag te horen gekregen of ze in september kunnen starten in de middelbare school van hun keuze of niet. Want zoals elk jaar zijn er ook kinderen die voorlopig nog geen plaats hebben. In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben 752 leerlingen die zich hadden aangemeld voor de A-stroom nog geen plaats. In de B-stroom zijn het er 350. Het zijn er zoveel omdat veel leerlingen zich zowel voor die A- als B-stroom aanmelden en soms ook zowel in Vlaanderen als in Brussel, wat de lijsten langer maakt. Uiteindelijk krijgen bijna alle leerlingen een plaats en wie moet wachten zit wel een tijdje in onzekerheid. Dat zeggen ook deze leerlingen in het Sint-Pieterscollege in Jette.
3: Ik had drie scholen gekozen en ik ben op de drie scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet nog lang wachten en het is toch belangrijk.
4: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig omdat ze niet hun keuze hadden.
5: Ik vind het ook wel erg als je dan je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben dan je graag wou. Die is een beetje geluk hebben.
0: In Nederland is er vanavond een spoedoverleg tussen de Vereniging van Gemeenten en een aantal belangrijke ministers. Dat komt door de recente rellen in verschillende gemeenten over asielcentra die daar zullen komen. Jeroen Rijgaard, het loopt behoorlijk moeilijk rond die hele problematiek de voorbije weken in Nederland.
6: Ja, en dat is nog zacht uitgedrukt dan. Vorige week bijvoorbeeld waren er nog zware rellen in Loosdrecht. Daar werd brand gesticht in een nieuw asielcentrum net op het moment dat de eerste bewoners aankwamen. En Loosdrecht is zeker geen uniek geval in Nederland. In meer gemeenten zie je dat soort protest dat steeds gewelddadiger wordt, aangewakkerd ook vaak door radicaal-rechtse politici. En de gemeenten die zijn het beu en hebben nu hulp gevraagd van het nationale niveau. Het zit namelijk zo, in Nederland is er een spreidingswet en dat betekent dat asielzoekers zoveel mogelijk over het land verdeeld moeten worden. Gemeenten die plaatsen aanbieden, zoals de wet eigenlijk vraagt, worden dan wel op hun beurt dus geconfronteerd met dat soort betogingen. Volgens sommige burgemeesters doet het zelfs denken aan de sfeer net voor de Tweede Wereldoorlog. En dus hopen ze nu op meer steun van de nationale regering, zodat ze eigenlijk hun taak, het opvangen van asielzoekers, zonder al te veel risico's kunnen uitvoeren.
0: En de sportieve baas van Club Brugge, Davy Rigaud, vertrekt naar Feyenoord in Nederland. Dat is opmerkelijk nieuws, want Rigaud is meeverantwoordelijk voor de successen van Club de voorbije jaren. Onder meer door goede transfers van spelers. Guillaume Prudhomme volgt Rigaud nu op bij Club en hij is dan weer de zoon van voormalig doelman Michel Prudhomme. Vanavond droger weer, morgen zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag opnieuw enkele buien en tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag. Donderdag en vrijdag blijven droog en vanaf vrijdag wordt het heel zonnig met maxima tot 26 graden. Vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Daarmee begon het nieuws. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Meer details in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 40.

0: Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een meisje van 16 is overleden nadat ze werd aangereden door een bestelwagen in Antwerpen. En het reisadvies naar Congo wordt aangepast door het ebola-virus. Rond 1:00 vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen, vertelt Kim Bastiaans van de politie.
1: Het meisje werd aangereden door een bestelwagen op de oprit. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZA onder politiebegeleiding, maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen.
0: De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 gestorven bij een arbeidsongeval. De zaakvoerder was aan het werk met een heftruck. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht, zegt Philippe de Ketelare van het Arbeidsauditoraat.
2: Het is inderdaad zo dat vanmorgen om 5:30 de politiediensten werden verwittigd omdat een man op het terrein werd gevonden. Wellicht is de klark in een greppel gereden, is hij omgekanteld en is het slachtoffer onder de heftruck terechtgekomen.
0: De man was op slag dood en alle hulp kwam te laat. Veel leerlingen die in het zesde leerjaar zitten, hebben vandaag te horen gekregen of ze in september kunnen starten in de middelbare school van hun keuze of niet. Want zoals elk jaar zijn er ook kinderen die voorlopig nog geen plaats hebben. In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bijvoorbeeld hebben 752 leerlingen die zich hadden aangemeld voor de A-stroom nog geen plaats. In de B-stroom zijn het er 350. En het zijn er zoveel omdat veel leerlingen zich zowel voor die A- als B-stroom aanmelden en soms ook zowel in Vlaanderen als in Brussel. En dat maakt de lijst lang. Uiteindelijk krijgen bijna alle leerlingen een plaats en wie moet wachten zit wel een tijdje in onzekerheid. Dat zeggen ook deze leerlingen in het Sint-Pieterscollege in Jette.
3: Ik had 3 scholen gekozen en ik ben op de 3 scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet lang wachten en het is toch belangrijk.
4: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig, omdat ze niet hun keuze hadden.
5: Ik vind het ook wel erg als je dan je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben en dat je graag wel die een beetje geluk hebben.
0: Vanaf vrijdag mag je op de E17 in Sint-Niklaas richting Antwerpen enkele maanden lang maar 90 km per uur rijden in plaats van 120. De autosnelweg is er in te slechte staat, zegt de chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
6: We hebben daar een aantal jaar terug asfalt aangelegd. Dat zorgt voor minder rolgeluid, dus het geluid dat de banden maken op het wegdek. Maar dat asfalt is ook, of dat mengsel, dat specifieke mengsel, is ook kwetsbaarder en daardoor sneller beschadigd. De afgelopen jaren hebben we daar een aantal herstellingen moeten uitvoeren. Maar nu, zeker na de laatste stevige winterprik, zien we eigenlijk dat een grondige herstelling of vernieuwing zich opdringt.
0: En door de uitbraak van het ebola-virus in Congo heeft Buitenlandse Zaken het reisadvies aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden en geen contact hebben met wilde dieren en besmette personen. Er zijn intussen bijna 90 mensen aan ebola gestorven in Congo en er zijn meer dan 200 besmettingen. Volgens infectiologe Erika Vliegen van het UZ Antwerpen is paniek niet nodig, maar moeten reizigers naar Congo wel voorzichtig zijn.
7: Uiteraard moeten we daar wel altijd op bedacht zijn, moeten we op onze kievief zijn en moeten we inderdaad, laat ons zeggen, argeloze reizigers toch goed informeren en zeker mensen die risico lopen en bijvoorbeeld contact gaan maken met de gezondheidszorg, met zieke mensen. Dat is een extra risicogroep. Daar zou ik zeker zeggen, denk 2 keer na en kijk misschien of dat je je reis kan uitstellen of kan aanpassen.
0: Intussen is het ebola-virus ook al in buurland Oeganda vastgesteld. Vanavond droger, morgen zwaar bewolkt met periode van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag opnieuw enkele buien en tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag. Donderdag en vrijdag wel droog en vanaf vrijdag zonnig met maximaal tot 26 graden. Vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Daarmee begon het nieuws. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds

0: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Israëlische leger heeft in de buurt van het eiland Cyprus het hulpconvooi naar Gaza onderschept en bij de opvarenden zijn ook minstens 3 Belgen. Dat laat de organisatie Global Summit Flotilla weten. De vloot werd omsingeld door Israëlische marineschepen in internationale wateren op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. De zeilboten hadden humanitaire hulp aan boord. Het Israëlisch leger zegt dat het die hulpgoederen zal overdragen aan hulporganisaties in Gaza. Aan een spoorwegoverweg in Torhout in West-Vlaanderen is vanmiddag een fietser aangereden door een trein. De oudere man overleefde de klap niet. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel waren de slagbomen gesloten en stonden de lichten op rood. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge lag enkele uren stil, maar is intussen hervat. Door de uitbraak van het ebola-virus in Congo heeft Buitenlandse Zaken het reisadvies aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden en geen contact hebben met wilde dieren en besmette personen. Er zijn intussen bijna 90 mensen aan ebola gestorven in Congo en er zijn meer dan 200 besmettingen. Volgens infectiologe Erika Vliegen van het UZ Antwerpen is paniek niet nodig, maar moeten reizigers naar Congo wel voorzichtig zijn.
1: Uiteraard moeten we daar wel altijd op bedacht zijn, moeten we op onze kievief zijn en moeten we inderdaad, laat ons zeggen, argeloze reizigers toch goed informeren en zeker mensen die risico lopen en bijvoorbeeld contact gaan maken met de gezondheidszorg, met zieke mensen. Dat is een extra risicogroep. Daar zou ik zeker zeggen, denk 2 keer na en kijk misschien of dat je je reis kan uitstellen of kan aanpassen.
0: Intussen is het ebola-virus ook al in buurland Oeganda vastgesteld. Er blijven reacties komen op het overlijden van Étienne Davignon, voormalig diplomaat, zakenman en minister van staat. Davignon overleed vanochtend, hij werd 93. Een van de mensen die dicht bij hem stonden was Maurice Lippens. Ze richtten mee luchtvaartmaatschappij SN Brussels Airlines op en probeerden samen, zei het tevergeefs, de bank Fortis te redden van de ondergang. In 2008 was dat. Lippens noemt Davignon iemand met een enorm netwerk en een sterke onderhandelaar.
2: Dat straalde van Davignon uit, een bepaalde autoriteit waar niemand vragen durfde stellen. Hij is een van de machtigste mensen van België geweest, maar hij deed niet alsof het zo was. Hij deed wat hij moest doen, maar nooit gelijk bepaalde mensen die aan een bepaald niveau komen dan een opgebaarde kikker worden en de rest van de wereld willen betrappelen. Dat is niet de stijl van Davignon, altijd de diplomaat.
0: Het weer, vanavond droger, morgen zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag opnieuw enkele buien en tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace. Based on you.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal.

0: 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij de actievoerders van de Gaza-vloot die vanmiddag opgepakt is door het Israëlische leger, waren zeker 3 Belgen. Dat heeft de organisatie Global Summit Flotilla laten weten. Eerder vandaag heeft het Israëlische leger het hulpconvooi naar Gaza onderschept in de buurt van het eiland Cyprus, op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. Bij de 3 namen van de Belgen aan boord ontbreekt voorlopig nog die van Isha Puissant. Zijn vader Yuri toonde zich eerder al ongerust.
1: We merken dat de Israëlische soldaten zich niet aan wetten houden en geweld gebruiken ten opzichte van burgers. De mensen die in Griekenland, onder Griekenland zijn opgepakt, zijn onder schot gehouden, zijn geslagen en geschopt.
0: Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Congo aangepast. Dat is een gevolg van de uitbraak van het Ebola-virus daar. Er komt geen reisverbod, maar Buitenlandse Zaken vraagt wel om voorzorgsmaatregelen te nemen. Er zijn al 105 mensen aan Ebola gestorven in Congo en er zijn bijna 400 besmettingen. De douanediensten in de Verenigde Staten gaan vluchten uit die regio screenen op Ebola. Zo net raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse missionaris besmet raakte met het virus. Volgens Erika Vliegen van het UZ Antwerpen moeten reizigers naar Congo voorzichtig zijn.
2: Toch wel omwille van een combinatie van veel zaken. Om te beginnen het type Ebola-virus, waar we heel weinig ervaring mee hebben, ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is, in een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
0: Het virus komt voor in vleermuizen, maar springt af en toe over op de mens. Het wordt verspreid door nauw lichamelijk contact. In het Verenigd Koninkrijk zijn ernstige beschuldigingen opgedoken rond het populaire tv-programma Married at First Sight, bij ons bekend als Blind Getrouwd. Enkele voormalige deelnemsters zeggen dat ze tijdens of na het programma slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. 2 vrouwen spreken over verkrachting, een derde over aanranding. Een van hen vertelt dat haar partner haar bedreigde met een zure aanval. Een van de mannen zou ook al een voorgeschiedenis gehad hebben van partnergeweld. De deelnemsters beschuldigen het productiehuis en Channel 4 ervan dat er te weinig gedaan is om hen te beschermen. De commerciële zender laat weten dat er strenge welzijnsregels gelden voor deelnemers en zegt de klachten grondig te onderzoeken. En nog nieuws uit eigen huis. VRT Nieuws Laat verdwijnt in september in zijn huidige vorm en wordt vervangen door een compacte nieuwsupdate van 15 minuten, zoals op weekenddagen al het geval is. Met de vrijgekomen capaciteit wordt het journaal van 7 uur versterkt. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
7: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Oh.

0: Goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak. Dat zei hij in Ter Zake.
1: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Ja. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
0: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. De Verenigde Staten hebben de opheffing van sancties tegen Russische olie verlengd. Russische olie is al jaren onderworpen aan Amerikaanse sancties, maar toen de Straat van Hormuz geblokkeerd werd, werden de sancties tijdelijk opgeheven, in een poging de oliemarkt te stabiliseren. Die maatregel is nu opnieuw met een maand verlengd. Het opheffen van de sancties is goed nieuws voor Rusland. Dat heeft de olieinkomsten hard nodig, omdat de economie zwaar onder druk staat door de oorlog in Oekraïne. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. Maar de jury vindt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht had om klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI-baas Sam Altman en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De paus zal volgende maandag, op Pinkstermaandag, zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas meegekregen. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen en zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt en dat is een primeur. De buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met opnieuw kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

Misantroop, was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minks huid, een optimist zegt, gaat beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad, de grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar, de as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart, of overal alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goed.

0: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. De Verenigde Staten laten Rusland verder toe om olie te verkopen. In principe gelden Amerikaanse sancties tegen Russische olie, maar die zijn al enkele keren opgeschort en dat gebeurt ook nu. De maatregel geldt voor 30 dagen. De Amerikaanse regering probeert zo de olieprijzen te stabiliseren. Die zijn de hoogte ingeschoten door de oorlog tegen Iran. Vooral de Russen profiteren van de maatregel omdat ze meer inkomsten halen uit olie die ze kunnen gebruiken om de oorlog tegen Oekraïne voort te zetten. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Voorzichtig zijn is sowieso de boodschap als je naar Congo reist. Dat bevestigt Erika Vliegen van het UZ Antwerpen.
1: Toch wel omwille van een combinatie van veel zaken. Om te beginnen een type ebola-virus waar we heel weinig ervaring mee hebben, ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is, in een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. De jury zegt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht heeft om de klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak.
2: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Ja. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
0: De advocaten van de familie laten dus weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden dan. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog en vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

me dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen bingeprobleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

je niet kent. En geen gelijk meer om te krijgen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Elf uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nog voor middernacht zal een relatief grote asteroïde langs de aarde scheren. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en zal tot op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde passeren. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers, die er wel aan toevoegen dat er geen kans is op een botsing met de aarde. De asteroïde kan ook geen satellieten raken, die zweven veel dichter bij de aarde. Met het blote oog zal de asteroïde niet te zien zijn, wel met een goede verrekijker of een huistelescoop, als het tenminste niet bewolkt is. De asteroïde zal het dichtst bij de aarde voorbij komen rond 23 minuten over 11. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Deze ebola-crisis zal niet snel voorbij zijn, zegt Laurens Isenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken.
4: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem en met politieke stabiliteit, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te dijken. Maar laat dat nu de twee elementen zijn die daar in ter plaatse ontbreken.
3: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. In het Oost-Vlaamse Eerenbodegem bij Aalst is een brandstofpomp van een tankstation van Esso uitgebrand. De brand zou veroorzaakt zijn door een technisch defect, zegt de brandweer. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Het vuur was snel onder controle. Vannacht brede opklaringen en temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag veel wolken met neerslag, maar iets zachter. En donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, zijn bij een schietpartij in een moskee 3 mannen omgekomen. Een van de 3 was een bewakingsagent. Volgens de politie heeft hij de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De 2 schutters, jongens van 17 en 19 jaar oud, werden na de schietpartij teruggevonden in een auto in de buurt. Ze hadden zichzelf omgebracht. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Maar volgens Trump lopen die onderhandelingen wel goed. Als ze beloven dat ze geen kernwapen maken, zijn we tevreden, zegt de president. Volgens Iran tonen de boodschappen van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. In Congo zijn al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken. Daar valt nog veel over te leren.
1: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant. Dus dat maakt het dat voor deze variant de respons een stuk moeilijker is.
0: De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team, dat gemeenten die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren kan helpen. Vanavond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten en het geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in een gemeente brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jette dat de protesten alle perken te buiten gaan en dat de relschoppers keihard moeten aangepakt worden. De paus zal volgende maandag op Pinkstermaandag zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En hij zal het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt, en ook dat is een primeur. Het voorbije uur is een relatief grote asteroïde langs de aarde gescheerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers. De asteroïde kon ook geen satellieten raken, die zweven veel dichter bij de aarde. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. We krijgen een grijze dag met lichte regen in de voormiddag. Later kans op stevige buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar iets zachter. En vanaf donderdag droog, vrijdag maxima tot 26 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio 2.

0: Radio 2 Relax.
1: Als je mijn gedachten

0: 1 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de politie heeft de bewaker de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandelingen met Iran goed lopen.
1: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen de topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de Congolese premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans hebben gemaakt in die zaak.
2: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
0: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Het is nog een tijdje droog vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Daarna op sommige plaatsen nevel en mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen bij maximaal 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique de Preo. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
1: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag